0: Warning, if you're using a sportsbook to bet on the finals, you're getting robbed. Delete that app and join the millions using Polymarket. Polymarket is a prediction market, not a sportsbook. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sportsbooks. It's available in all 50 states. Polymarket, your go-to prediction market for basketball's biggest stage. Download Polymarket in the App Store and use promo code BLOCK to unlock $50 free for your first trade. Download and use code BLOCK.
1: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements.
2: Het zij zich wat het zij zich blijm. Een vink blijft immer een vink. In een vecht dus koka ohorn zij. En een zu is met jeden ding. En vliegt de vogel naus in de wald, er singt hetzelfde lied zu wie er de ham gesungen hoed. Zu wie er de schnobel heut stiet.